0: En wat as vandaan wat nu passeert, veel. Eerstmal leert Marley Maya en Maya van wat vroeger staat in deze wereld jeet. De melke veel derig. Vele kunnen niet lezen of schrijven. En vele landen moeten de vroeger alle zware arbeid doen. Vele mialis worden verkocht als sklaven, omdat de familie leven kon. En waarom is dat zo dat vroeger Emma de dolste lieden moeten? De vriend in den Gordon Eiden wist ook weer een deel invloed had. De eifer als vroeg wie God het eerste aangehoorzaam en dan gaf zij er een man en hij deed wat zij gedaan had, hij had ook. En zo proefde de vriend naar Emma vroeg om diesteren en je bongen te houden dat zij niet kennen en grote invloed hebben en ihre families. Van Anfang an wist Marley dat bloos God kon vroeg wat zijn donkere leven hebben door Ruud helpen en licht geven. En wat moet daartoe gedaan worden? Zij je bed. Daar geeft de kracht, zoals niets anders. Zij wist ook dat daar dat radio wordt God kennen te vroeg reden, want dat anders ook niet wordt meelig zijn. Wat Marley dan deed met 10 andere vroeg, wie een programma topstalen wat besonders wordt interessant en behelpelijk zijn voor vroeg en de hoopning geven. En dit wordt wat zijn, wat aan wordt China China waarnemen. En dat programma wordt Women of Hope op Engels genaamd. En die tijd wil zij dat deden, werden door 12 vrouwen in Singapore, die voor een jaar topkomen en ernstig beden deden voor de arbeid. En dat wie eier ihr irgendwer dat programma hier deed. En God heeft wunderbare gedaan van dan. Eerstens worden je gebedskalenders jeder maand naar ongeveer 100 landen uitgeschickt en die zijn in 50 spraken übersetzt worden. Niet te denken, wat is dat mogelijk? En dat andere wonder is dat de radioprogramma zijn in meer 60 spraken übersetzt worden. Vroeger in de ganze wereld kennen nu die horsje. En eind van die is plotig. En wou hij dat programma? Na, vroeg met hoopning. En nu weet je waarom deze vrouw die deze mission leidde deed en stort je indruk op mijn merke deed.
1: Nadat Marley haar geschicht vertaald, had zij nog wat bijzondere te zeggen te alle vrouwen. Dat zou wie ook voor onszelf aannemen. En plotig is dat zo even zaad. God kon hoopning geven van wie vertwiebeld zijn. Van hij kon een eenvoudige mutter en grootmutter van Brazilië brokken om ram de wereld te komen en zijn enorme bekend te maken, dan heeft hij ook een plan voor die vandoor. Hij wil ook een weg voor die opmaken, zodat du kost voor hem instonen. Eindelijk wat we alle doen kunnen is voor vrouwen in deze wereld beden, die niet kunnen voor zichzelf beden.
2: Ja, God bewijst grote kracht van wie beden. Dat is Marley naar Emma zeer wichtig geweest. In haar leven leert zij God kennen door verschillende ervaringen, maar besonders wanneer ze de Bijbel lezen deed.
1: Wie hebben die vorige geschichte vertaald van wo mensen in de Bibel hebben God kennen geleerd en wo hij is? Wie hebben die van David vertaald? Hij weer als jong in Schophoord. Later wordt hij in Chinese van Israël. Hij kan God zeer goed en schrijft leider en gedichten over de gedanken wat God aan en geeft. David deed zijn feilen zo goed beschreven dat wie manchmal aan zelf zeer wanneer wie die lezen. Krijgt zo, veil ik mij ook. Ik veil mij ook verloten en van anderen mishandeld. Die verstonden mij niet. Laat mij die een poort van Psalm 102 herlezen, wat zo is in je bed is en David zijn buiten je weinlich schwore tijd. Hier mijn gebed, o Heer. Laat mijn prager om help nog die komen. Versterk in je zegt niet voor mij, wanneer ik een nood zie. Hoor nog mij, wanneer ik roep, en doe mij schwind antwoorden. Wilt mijn doel vergonnen als een rook, en mijn been brennen als leren dat klout. Mijn hart is doelgeslagen en ligt zoals verwalktet gras, dat ik zo goed vergeet mijn brood te eten. Derg mijn lieden en stenen is van mij om mijn bloos hoed en knokkes gebleven. Mijn vijand spatte den ganse dag over mij. Die mij verachten, brokken mijn nomen tom schweren. Wils ik eet oos als mijn eten, en mijn troon maakt dat wat ik drink. Hoor wat hij dan schrift in den dertiende vers. Du, Opa, o Heer, setzt ewig op den troon, en die nomen wordt niemals vergeten worden. Du wordt die heitjaan God, en dat jijf am immer ware troost en hoopning. Ein Psalm, wat ik zei uitleg, is 103. Daar zegt hij, wo hij haft God tjane geleerd en al zijn schwore ervaringen. Ik leef Marley wat ook in dem Psalm habe grote troost gevangen als er dat schlecht ging. Durch die leidheid heb ik God beter tjane leren. Laat mij die den Psalm lezen. Eind van David zijn Psalmen. Loof den Haaren, o mijn zeil, en met allem wat ik zie, loof zijn heilige naam. Loof den Haaren, mijn zeil, en vergeet niet wat hij die goudet gedaan heeft. Die al dine zende vergeeft en al dine krankheden heilt. Die dien leven van verdorven raad en met nood en medelijd treint. Die dien verlangen met gouden tevreden stelt, zolang als du leefst, dat du ware jong en sterk wordt als een odla. De Heer schaft je rechtigheid en recht voor allem die arrecht lieden. Hij moet Moses met zijn wei bekend en leidt dat volk Israël weten wat hij deed. De Heer is vol je nood en medelijd, geduldig en truhartig lijftolig. Hij wordt niet immer schalen en wordt niet eeuwig oorheerlijk blijven. Hij handelt met ons niet daarna als onze zinde verdiend hebben en straft ons niet daarna als we arrecht gedaan hebben. Wil zo hoog als de hemel boven de aarde is. Zo groot als God zijn truhartige lijf te die aan vergte. Zo wiet als de oosten van waaste is, neemt hij onze zinde van ons waag. Zo als een voder medelijd haft met zijn tjenja, zo haft de haar medelijd met die aan vergte. Hij weet van wat wie je mocht zendt. Hij denkt daaraan dat wie blauw stof zendt. Een mensenleven is zo als gros. Hij blijft zo als een bloem op een staap. Wanneer de wind door Eva bloost, is de waag. En China denkt eraan, wie de gestoene haft. Over den Haaren zijn truhartige lijf, is immer en eeuwig Eva die aan vergte. En zijn gerechtigheid op Tjenja en Groot Tjenja. Bij die zijn bunt houden, en daaraan denkt je te downen, wat zijn je bouten zaaien. De Heer heeft zijn troon im hemel vastgezet en hij is tjeinig en regeert over alles. Loof den Heeren, je zijn gewaltig stortje engel, die door daunen wat hij zegt en zijn woord gehoorzaam zendt. Loof den Heeren, je zijn deina, die zijn welle daunen. Loof den Heeren, al zijn woordje, voor immer hij regeert. Loof den Haaren, o mijn zeil. Nu tussen en light.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In dem Ferienprogramm sagen wir, wo wichtig dort ist, wenn wir Jesus haben angenommen als uns Heiland, dort wir am dann auch true am Glauben nachfallen, und wir sagen auch, wo wir am sollen nachfallen. In dem vorherigen Programm, wo wir seinen, wo wichtig dort ist, dort wir dem Herrn Jesus nicht aufsehen, nur weil wir die Gelegenheit haben. Wir leben nun eine Zeit, der wir Gnadentit nennen. Das meint, dass Gott bittet uns sein Heil an, dort wo wir uns nie durchwachen verdienen können und auch nicht wirklich wert sind. Mein Freund, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du bist wahre geboren oder ein anderer wird gesagt, dort du Jesus persönlich angenommen hast aus dein Heiland, dann lade ich dich weiter an, sehr genau das Programm zu hören und zu sehen, was die Bibel uns sagt von, wo auch du kannst Vergebung haben für deine Sünde und Jesus aus dein Heiland im Glauben annehmen. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und ich danke dir für das Heil in Jesus Christus und bete, dass du machst jede Person wirklich sehen durch das Programm. Amen. Hier ist weiter mit Jünter Prediger Elmer Reimer.
1: Wir haben al veel Gutes von des Hebräerbrief geleerd, und wir sind noch nicht durch damit. Von da kommen wir zurück nur das 12. Kapitel und wollen die 25 bis 29. Vers besinnen, und dann noch die erste 8 Vers und das 13. Kapitel. Des Hebräerbrief vertelt uns, wie viel besser Jesus ist als irgendwer oder irgendwort. Des Brief wird erst an Juden geschrieben, die das Evangelium gehört hatten. Meere van die hadden Jezus aangenomen, maar enige werden zich niet zeggen of zij de oude weg verloten willen. God had die afwas weggenomen, wie Jezus had dat alles erveld. De schrijver had aan bewezen dat Jezus beter weer als de engel, als Mozes en als oond. Jezus had voor aan alle en nieuwe en levende weg nog God opgemaakt. Dat bloot van ballen, kassen en schoop kon de zin niemals wegnemen. Durch Jesus sein Blut, wir alle sind, weggenommen. Wenn das Brief auch erstens für Juden geschrieben wird, doch ist das auch für uns gemeint und für uns bewahrt. Da ist bloß ein Weg, wo Menschen in irgendeiner Zeit können selig werden. Dort mag doch kein Unterschied, was für eine Kalier Hut sie möchte haben oder ein Wohnland sie möchte wohnen. Der Herr Jesus ist die Einzige, die an von der Sünde und der Heil raten kann. Mein Freund, dort nimmt die auch in Betracht. Das ist, was wir in Hebräer, der 10. Kapitel, der 11. bis 14. Vers lesen. An einer Hand steht der Priester Tag für Tag und denkt, und abfährt vorken dieselbe Schlachtapfer, die niemals kennen den Sinn wegnehmen, aber an der anderen Hand, dieser hat ein Apfer für Sinn gebracht und hat sich für immer durchgesagt, zu Gott seine rechte Hand. Ein Lord von dann, was seine Feind am Seele zu einer Fotbank gemacht wurde. Dann durch ein Opfer hat er die geheiligt wurde, für immer vollkommen gemacht. Dort gesagt, kann Menschen niemals gereicht machen. Dort kann bloß der Sinn bewiesen, wills Menschen können die Gesetze nicht holen. Dort ist gejeft so, dass Menschen wurde nur Gott geleitet wurde. Nu Hebräer, der 12. Kapitel, 25 und 26. Vers. Seht ihr fair, dass ihr dem nicht aufwiese, der dort redet, dann waren die nicht vorbeigelebte, die dem aufwiese, der ab ihr drehte, deed, wieviel mehr war wenig, wann wie weicht drehe von dem, der vom Himmel redet, dem seine Stimme dann die Erde schüttet, aber nu haft er versprochen, noch einmal war ich nicht bloß die Erde schüttere, aber dem Himmel auch. Dort ist sehr wichtig, dass wir Acht geben zu Gott sein Wort. Gott ist so groß und heilig und mächtig, dass dort keine wir sind, die ihn beschrieben können. Wir brauchen die beste Wort, die in einer Sprache zu haben sind, aber die sind nicht gut genug, dort vor dich zu bringen. Wenn er uns was sagt, dann sollen wir vorzureden, zu hören, was er sagt. Aber da sind viele Menschen, die dort nicht tun wollen. Diese Farge geben uns ein Verhältnis, dat die Israëlieten ervaren deden als zij uit Egypte gebracht werden. Ze werden naar dem Sinai berg gekomen en dat is waar Mozes de Gesetze kreeg van God. Dat tweede Mozesboek vertelt ons dat als God erop kwam, weer de rommel en blitz vier en de berg schudden. God bewees de Israëlieten dat hij een machtige God weer. De ganze wereld, de ganze natuur, is onder zijn regering. De Israëlieten zullen weten dat zo'n machtige God kan aan zekerlijk bewaren en naar haar land brengen en aan bekend maken dat zij zo'n God verchten zullen. God had aan erwild dat zij een heilig volk zullen zijn. Dat volk hield God zijn stem, maar zij zeiden dat zij worden leven haar dat Mozes met God reden deed en dan aanzaaien wat God gezegd had. Zij versproken dat zij worden doen wat God van aan verlangt. Maar zoals we weten, dat blijft niet doorbij. Als God te aandacht Mozes reed, stelde zij zich voorken, jegen aan. Wat passiert, wenn mensen God afzaaien en niet horchen, nur wat God te zaaien heeft? Wie kunnen beobachten wat met Israël passiert? Zonen die 20 jaar oud en älter waren, als ze uit Egypte kwamen, moesten in de wildnis sterven, wil ze aangehoorzaam werden tot God. Nadem dat ze 40 jaar lang gewandeld hadden, wat zonen alle dood waren, bracht God aan in dat land en. God zei, ze zullen niet de valse jetten in dat land aanbeden. Want ze deden, dan wordt hij aan vernichten. En ze worden van dat land weggenomen worden. Ze werden op waarde aan gehoorzaam. En schließlich worden ze van dat land weggenomen en maakt de nationen verstreed. En je kwam terug naar haar land, maar ze hadden geen zinig recht. Als de Heer Jezus nu aan met God zijn boodschap geschikt wordt, stelde de leider zich jegen aan. Jezus wordt aan het kruis genageld. En niet lang na dem worden de Israëlieten waarde, maakt de nationen verstreed. En zo is dat nu. En wordt zo zijn, wat God aan de laatste dag, den waarde toproepen wordt en aangenedig wordt zijn. De Hebreeën schrijver stelt zijn lezer dit ver en zegt daarbij dat zonen die dit brief lezen, zullen zich verzinnen dat ze niet dem God afzaaien worden die nu te aanreden deed. En hoe had God te aan en te ans gered? Na dat wordt in dat eerste kapitel vergesteld. Hier is wat in de eerste vier vers lezen en wat daar beschreven is. God deed te verschiedenste tijden en aan veel weer jaren terug te onze voorders gered heeft tegen de profeten, heeft nu en deze laatste dag te ans gered, derg zijn zin, dem hij bestemd heeft alles te over, derg dem hij de welt gemaakt heeft, die dat afglans is van zijn heerlijkheid, en je nijvert verstelling van zijn werkelijkheid, die alles door zijn krachtje het woord draagt, en als je reinjunk van zinde gemaakt had, zat zich dol aan de rechterhand van de majesteit in hemel, en is zoveel hekje gestald, als de engel, als hij een veel vertrouwelijke nomen, je arbe heeft als die. Wanneer mensen dan niet van God wegkomen kunnen, wanneer ze niet naar hem harchten, hoe kunnen mensen nu denken dat zij verbiegelappen worden en kennen. Mensen kennen over je raad worden, wanneer ze dem Heer Jezus als zijn heiland aannemen worden. Als de Heer Jezus op een kruis starf, weer door een eerdbeben. En dat weer ook zo als dat je zaad gegeven wordt. Dat wordt een andere tijd zijn, wanneer God de eerde en de hemels schedderen wordt. Hier heb je een warning voor zonen die van God zijn woord wegdraaien. Hoe heeft God gered? Hij reed met zijn stem tot de profeten en tot de wereld door Jezus Christus. Wat hij gered heeft, is ons in de Bijbel beschreven. Zonen die niet tot God zijn woord harchen, worden ervoren wat dat meent, wanneer God de ganze wereld en de hemels schedderen wordt. De eerste stede die dan zeggen wordt zijn, is bij de Heer Jezus. Geen mens, geen nation, oder veel nationen taub, kennen de wereld zeker maken. Wanneer de wereld ramans ook in onzekerheid leeft, doch kennen Gottes kinderen in vrede, in vrede en in zekerheid leven. De Heer Jezus zei dit te zijn jongen. In Johannes 14, 27. Ik laat junt den vrede. Mijn vrede geef ik junt. Ik geef junt niet zo als de welt geeft. Laat junt niet om hart beantwoorden en doet junt niet angsten. De Heer Jezus alleen kan ons vrede geven, want de welt ram ons ook kapot geeft. Hebreeën 12, 27-29 de vers. Nu dit woord, nog eenmaal, dit aan dat die dingen die geschadigd kunnen worden, zullen weggenomen worden als zonen die geschoven zijn. Dat die dingen, die niet tot schadigen gaan, blijven kunnen. Daarom, wel wie een tjenig rechtrieën, dat niet tot schadigen gaat. Wel wie je nood had, dat woont wie God, om je volle dingen kennen en vroomheid en eervolgt. Dan ons God is een vernichtende vier. Een huis dat stonden blijven zal maar op een goede grondlaag gebouwd worden. Zo is dat ook met een mens zijn leven. Een huis dat op een zand gebouwd wordt, wordt niet een storm waar de stonden kennen. Want God in zijn tijd de eerde en de hemels schadder wordt, dan worden zo'n levens die niet op Christus gebouwd zijn, vernicht worden. Zonen ober, die op dem Herr Jesus gebouwd ha, worden ewig blijven. Ons wordt een tjenigrijk versproken, ober wanneer wordt dat komen? De Bibel vertelt ons dat ter rechte tijd wordt de Herr Jesus voor alle Christen komen en wie worden arm en een laf treffen, dat is de Entrückung. Dan wordt door een grote triebsel op deze eerd zijn, met veel trouble en nood, ober Christen worden met dem Herr zijn. De Heer wordt de triebsel tot een hostjet engbrengen, na 7 jaar, en wordt zijn tjenigrijk op deze eerd opstalen. Hij wordt met macht en heerlijkheid komen, de Juden worden in haar land zijn, en de Heer Jezus wordt even aan en de ganse wereld regeren. De Christen worden een aandeel hebben in zijn tjenigrijk. Zeg maar, wilst dat zo is, zullen we je nood nemen, zodat we dem Heer nu en vroomheid en eervolg dienen kennen. Nu is de aangename tijd dat wie dem Heer zo dienen zullen. Dech den dienst kan geen mens zelig gemaakt worden. We kunnen bloos zelig gemaakt worden, want wie dem Heer Jezus als heiland aannemen. Zonder die waarde geboren zijn, den er dienst wordt aangenomen worden. En zo'n dienst moet God eren en niet verzelfst gedaan worden. De Heer wordt zo'n dienst belonen wanneer hij komt. Openbaring 22 kapitel 12 vers. Kijk, ik kom bood, en mijn loon ha ik met mij met. En iedereen door nou te geven als zijn werk is gewaast. De Hebreeën schrijven zegt, wie zullen dem Heer en vroomheid en eervolgt dienen. Mensen kunnen niet denken dat ze dem Heer recht dienen kennen en dag in de zin wonen, dat geht niet. God laat zich niet spotten. Zonen die dem Heer ernstlich dienen kennen, een diepe verwantschaft met dem Heer hebben. Dort wordt andere wo wie ons hier op eerd benemen worden. De 29. vers redt van een zeer ernstliche zaak. Dat zegt ons God als een vernichtende vier. Wie moet hier behouden wat die schrijver in de laatste vers gezegd heeft? En des vers moet door met een gesloten worden, en zinne. God wordt nog eenmaal alles schadderd, toen bewijzen wat niet te schadderen geeft. Wanneer mensen niet nur God harchen worden, dan worden ze geen grondlag hebben, wanneer God de hemels en de eerd schadderen wordt. God is zeer gnädig en geduldig. Aber wanneer mensen in ihre Gottlosigkeit anholen worden, dan heeft God geen andere rood, als dat hij den rechte mat. En zo als vier vernichten kan, zo wordt God de Gottlose van de gerechte scheiden. De Gottlose worden op emmer van arm afgesneden zijn. Dat vier en een haal is voor dem Dievel en zijn engel reed gemaakt, aber zonen die niet nur God harchen worden en in ihre zinde blijven, hebben er poort met dem Dievel en zijn engel gewählt. God heeft een weg opgemaakt. Derch woont mensen van de zin en de haal geraad worden. De weg is de Heer Jezus. Zonen die dem Heer Jezus aannemen, kriegen dat eeuwig leven en worden niet en dat gerecht komen. Hoe is dat met die, mijn vriend? Hast u dat wat nu verslanst? Na dann bedenkt hij dit. God is en vernichten het vier. Aber hij heeft die nood, vrede en de raden verzonen die naar de Heer Jezus en geloven komen. Zonen die waarde geboren zijn, die de Heer Jezus als heiland aangenomen hebben, zijn God zijn kinderen geworden. Dat meent dat al zonen die zijn kinderen zijn, zijn ook geliefd en zijn familie en die zijn dan brede en zestere zemel. Dat maakt geen onderscheid wat van een kleur die goed is, of wat van een nation die zijn, of wat van een sprook ze mochten hebben. We zijn alle eind dicht in geloven en de Heer Jezus. Dicht in Heilige Geest woont hij en in ieder Christ zijn hart en charper. We moeten aan de vrijheid geven zo aan ons te arbeiden dat God kan en je vallen aan ons hebben.

dit wie dat vindoogse Tjenja program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tjenja stund ook wader dobi seine wurscht? Jeren kost du ook vriend te met hier en lode. Dan, bat dem nächsten Mol, diene Irene.

0: Welcome to ons program Frues met Hopning. Exe Diane hier met Joyce and Carol Taupe. Ons jankert ware met die spazieren. So dat du nicht ook zu ons rede kost.
1: Hallo, en Exe Carol. Wie worde van verschiedene Frues van door vertalen? En wo de andere mensen habe je helpen met ihre golven? Wer weit, wilst wie nur dei horche, wat ans dort vielleicht ansporne ook wat te doen met de golven dei ans sind gejeeft worde.
0: Echt gleich wie solle Joyce van Dorg lotte dat eerste vertalen. In ans Ferienprogramm haf sie ans vertalt van Marley Speaker. O sei se ganz Gott han golf om frues dei im dunklen wäre te halpe, wat kom an in ihren Sinn? Ne frog nicht so. Wat hast du in dine hand? Wat kost du daune?
1: O jo, ek weit. Marley hat ne antwoord reid. Zij kan radioprogramme maken. En zij deid Engelse programme maken, die Women of Hope heite deide. Dan würde zo'ne frues, die anders vielleicht niemals van Jezus en zijn leib heren würde, tjenne je heim horche. Op een zo vele in de wereld verstonen nicht Engels. Also wordt dat programma in vele sproken even zaad. En een van de programma is Frues met Hopning. En Joyce, du verspreekst dit mal nog meer te vertalen van wo dat je komen is dat wie taup met de Mission Project Hana schoven.
2: Obe jo, Carol, dat doe ik zeer wellig. Van mij is dat een wunder Gottes, jeder smoel van ik doe en denk. Dat moet zijn in God zijn plan gewast, dat we nu tot die rede kennen. In 2001 komen missionaren van Bolivia nu aan het spazieren, en dat waren Jake en Dorothy Fair. Zij vroegen als ik van Project Hannah gehoord had. Nee, ik had niet, en zij vertelde mij daarvan. En het nächste wat zij vroegen weer, wist u de programma wat Women of Hope heute, tjenne en plotisch iwasate. En ik zeid, ik ha o eier, a plotisch iwasate, ik wou me prouwe. En zo direct dort. En 2 jaar later komen ze waren no ans, en ditmaal nog eine vrouw. Wist u de programma tjenne merke, met 5 andere vrouwen top? En mine antwoord via, jo, ik kon prouwe. Ik wist, ik kon dat bloos met God zijn hulp doen. Dat was een grote opgave voor mij. En door in de grote stof, dat we ons bereiden dat dit programma wordt Frues met Hopning heiten. En nadem, wat zal ik dan nu doen? En dat eerste moet beden van met arbeider. En dan kom de antwoord als feier Frues en onze twijk, wel ik weer met mij taup dat te doen. En met die noemers zijn onze touwheren al goud bekend. Daar zijn Irma en Hilda, dat zijn de zesteren wat je begrijpen. Carol leest dat van ze kan geschichte vertalen en eermaal reed ze ook nog van dat bevriede leven. En Diane reed over gezondheid en tjinge optraadje. Die kunnen alle plaatjes reden. Over de spraak lezen, daar kennen hier allemaal weinig vrees. Over God heeft ons wonderbaar geholpen dat we dat hebben kunnen doen, maar nu. Dat Frues met Hopning program wordt om eerste maal geheerd in Bolivia in januari 2005. Ik wil je zeggen dat alle feier hebben een zeer warme hart voor al de vrees wat naar ons hartje doen. Ik leef dat is in ere stem te moeitje en in ere welligheid de programma hier Emma met mij taup op te nemen. Nog een paar lied wat deze arbeid zeer met helpen doen zijn John en Nita Balman. Zij deed passende leider voor deze programma ziertje, zodat ze zich veel schijner heren. En John deed dan deze programma door verschillende radiostationen schetsen, zoals Bolivia, Mexico en Paraguay en door de Brig en Ontario. Mijn man helpt me ook zeer, wil we deze programma hier op onze computers opnemen. Hij heeft mij veel geleerd en helpt mij van ik om eng zie. De andere mannen van ons vroeges team doen nu ons ook zeer bijstonen. En zo'n teamarbeid geeft mij zeer schijn. Over ons team is nog veel geraten. Verschiedene gebedsgruppen en andere mensen zijn zeer trouw en doen voor ons beden. Wenn mensen zeggen dat aan deze programma geholpen hebben, dan weet wie dat is God zijn antwoord voor die gebeden. Een mogelijkheid wat we gar niet abgerekend hadden, wie dat we woorden kennen, deze programma op CD's brennen. Ik heb nu dertig zo'n CD's gemerkt. Jeder eine heeft drie programma over een bijzonder thema. Vele vrienden hebben zich die besteld. Ze lezen die, wie ze kennen, naar de hartje van ander post en ook bij ihre arbeid. En ze zijn ook erlaubt die te brennen en andere vrienden die te geven die ook moed en hoopning veelt. We zijn zeer dankbaar voor al die wat deze arbeid met geld en je stedten doen. Einzige radiostationen geven ons de tijd omzonst en op andere steden moet die betoeld worden. Ik wil nog van mijn meerlijkheden reden, waar we onze goede brugge kennen te onderhelpen of moed maken, waar we nu een leidhartje wat ons woord kennen, ontspannen.

0: Eidet hem eten, want zij aan tijf wil maken. Na, zei de vrouw, wat wil dat zijn, van ik die een warme brood met geven wil? Wie kan ons denken, dat we een zeer goede gedei? En zo wordt een kalde dag voor deze vrouw een dag vol vrede. Al die wat dat warme brood kregen, werden vrouw en dankbaar. Er valt dat bij wat Jezus mij gezegd had. Wat je voor den geringsten van mijn breider of zestere kavisaie gedaan hebben, dat heb je voor mij gedaan. Matthäus 25, vers 40.
1: Ik weet van Esther, er jij dat kwak zijn. Zij brengt eten als een geschenk naar verschillende mensen. Wanneer wer krank is, of wanneer wer in een familie gestorven is. Wie nach de dan deed zij baken en brengt de nog wat scheins.
0: Ik heet van een vrouw die Sonja heette deed. Wat die gedaan had om wem te helpen, wie ganz anders als brood baken of als scheinend eten koken. Een dag luidt zij bij een dokter. De vrouw wat bezit Sonja zat, had een schwere tijd. De nurse deed er in Engels aanreden. En zij kon de nurse niet verstaan. Zij kon bloos Spanisch. De worden beid verdrietig over de zaak. Also, de jonge vrouw veelt hulp. Sonja kon er helpen. Sonja deed er op Spanisch aanreden. En zij vongen uit dat zij beid bald er de eerste baby's voeren hebben. Zij werden beid in een vreemde land. Zij beid werden door wels er een manna doorschafte, aber er families werden niet hier. Sonja deed dan voor deze vrouw dan bij een dokter Eva zaten. Zij werd door zo goed bij, als de een baby geboren wordt. Dat werd besonders goed, wels een eerste baby hebben in een land waar einer niet de spraak verstaan kan, valt zich zij ja als sicher. Deze Sonja moet dat goed feilen, dat zij had kunt deze vrouw zo helpen met wat zij goed doen kon. De jonge vrouw wat zijn vrouwje was, dat door weer bij een dokter en later in hospital.
2: Ober jou, Diane, ik leef veel van onze touwheren worden metstemmen. Zum Beispiel all die wat hier naar Canada komen en nog niet Engels kennen, worden zeer vrouw zijn, want du dan weer es de veraan iwazaten kon. En ik wil nog wel zeggen en wat Emma, wie doen het kennen, wel we terugblieven, zoals dit leid ons dat zegt.